mille francs, un vase de moulet, beaucoup. Daar heeft er jij de rap gepakt, de vase, de moulet. Dat de jongen er kauft voor mille cinch, en hij schlecht in het kabinet.